0: afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de achtste finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar zijn privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. Politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, BV.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. En de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress, die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont, en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken, en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken, en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Een Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestempeld voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 6.

0: voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Like a ship

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van die slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die een bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. Die groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van die gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Die kleding is zo goedkoop dat repareren niet loont. En de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. En al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de achtste finales van het WK voetbal te bereiken. Lang ging het gelijk op in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. Toch kwam Marokko nog terug op gelijke hoogte. Bij de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis.
3: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij! Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak en Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap.
2: Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been en er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest, maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet en Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. En daardoor konden begin deze maand klanten niet meer bij hun cryptomunten, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
4: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
2: En de Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon van het westen uit, meer bewolking. Vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: over alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Voor Velzen, Menthe Muiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief, je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
4: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, dat, ja. Als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
3: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans, die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
5: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
6: Ja, zuur. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
3: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op, zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. Er is niemand aangehouden. Dan het weer nog. Eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
8: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: actiever wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Heimon 360.
2: De nieuwe streekomroep van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
1: Luister je voortaan via 105.4 of 107.8 FM.
2: Of je kiest voor kraakhelder geluid via DAB Plus op kanaal 9A.
1: Dus maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
2: check eimond360.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
5: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarboven op wordt dan nog gezocht naar overlevenden. Ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
4: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. En in de verlenging werd niet gescoord. Dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Masraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
6: Geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
4: Marokko speelt in de achtste finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt, met de komst van Eimond 360.

0: morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou van een held die stierf en van nostalgie smachten naar jou. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende. Bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
8: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
9: Lubbers wonen en slapen.
8: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
10: Binnenkort ruis op je radio.
11: Klopt.
10: Met de komst van Eimond 36.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Dit geluid. Zet je niet meer uit. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ochtendmix.
3: 1975.

luisteraars van Eimond 360. Goedemorgen allemaal en welkom bij deze nieuwe aflevering van de Ochtendmix. Dinsdag 30 juni 2026. Tot 12 uur. De Ochtendmix. Mijn naam is Ab Jenema. Op het laatste moment ingevoerd.

0: jaar geleden in de tijd, 1976. Welke plaats stond er toen op nummer 21? En verder heerlijke muziek. Door de Bee Gees met Jive Talking uit 1975 en uit 1972 Elton John met Crocodile Rock. En nu is het tijd voor de wijkschijf. Corrie Konings.
1: Dit is de nieuwe wijkschijf in de ochtendmix.
2: Er hangt iets.

van de week was hij en zijn orkest weer te zien op de televisie. En dat zal de komende weken nog wel vaker gaan gebeuren. Ik heb het over André Rieu en de Second Waltz. Daarvoor de wijkschijn van deze week, Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht. Amore.

even afgezakt naar de jaren 60 met Herman Hermits. No Milk Today. Van de jaren 60 gaan we naar de jaren 70. De Volendamse formatie The Cats. En rock'n'roll. I gave you the best years of my life. Goedemorgen en welkom bij Eimond 360.

0: direction. Bijna 5 minuten deze opname van de Volendamse formatie The Cats. Rock'n'roll. I gave you the best years of my life. Tijd voor een rondje Hollands. Danny Vroger met Mickey. Dat heet Knipperlicht. Guido van den Graaf. CEO Doei Arios. En Rutger van Barneveld. Met Zoele Zomernachten.
1: Dit is de Ochtendmix. Met een rondje Hollands.

Rutger van Barneveld, zijn naam. Soele, Zomernachten. Daarvoor hadden we Guido van der Graaf. En daar weer voor Danny Vroeger met Mickey. Dat was hem, het rondje Hollands. We gaan weer terug naar het Engelstalig. En dat gaan we dan doen met een opname van Kenneth Head. On the Road Again. En erachteraan zet ik Bob Dylan met Hurricane.

0: Bob Dylan. En het album Desire. Daar het nummer Hurricane. Normaal duurt u een minuut of acht. Maar dat ga ik je besparen. Vond zo'n kleine 4 minuten meer dan genoeg. Want ik heb een andere plaat gereserveerd. Die wil ik je helemaal laten horen.
1: Elke werkdag tussen 10 en 12. De ochtendmix.

Mark en Clark Band. War Down Piano. Verhaal over een piano die verkocht gaat worden. Of verkocht moet worden. Maar goed, dat verhaal besparen. We gaan eruit, zo direct met een opname van Exception.

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien ook een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
5: Binnenkort ruis op je radio.
6: Klopt.
5: Met de komst van Eimond 360.
6: De nieuwe streekomroep van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
5: Luister je voortaan via 105.4 of 107.8 FM.
6: Of je kiest voor kraakhelder geluid via DAB Plus op kanaal 9A.
5: Dus maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
6: check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velsen.
7: De ochtendmix. Van maandag tot en met vrijdag. Origineel en uniek. Met de beste muziek.
8: 1972.

0: van Dochtermix op dinsdag 30 juni 2026. Dat is juist de muziek uit 1974 van John Denver. Thank God I'm a Country Boy. En de voorna uit 1972. I'm Just a Singer in a Rock'n'Roll Band. Van de formatie The Moody Blues. Het tweede gedeelte tot 12 uur. Heel veel fijne muziek voor je. We gaan ook nog even 50 jaar terug in de tijd. 1976. Gaan we even in de Nederlandse top 40 kijken wat er toen op nummer 21 stond. Tot later. Ik heb uiteraard veel mooie muziek voor je meegenomen. Zoals een opname van Rick Astley.
1: De mooiste muziek hoor je in de ochtendmix. Elke werkdag tussen 10 en 12.

0: Ik ga met jou eventjes 50 jaar terug in de tijd. 29 juni 1976. Ik heb namelijk de papieren versie van de Nederlandse top 40 in mijn hand. Jungle Rock op nummer 1, Rocky op 2 en Arms of Mary op nummer 3. Maar we gaan een van de nieuwe binnenkomers draaien. En dat gaan we dan zo direct nog even doen. Want ik wil eerst nog even terug in de tijd met een andere opname. En die wil ik je dus ook graag laten horen. En deze plaat die staat dus ook in de Nederlandse top 40.
1: De ochtendmix gaat terug in de tijd.
2: Terug in de tijd.
1: Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.

0: even terug in de tijd. 50 jaar terug, de Nederlandse top 40 wilde eigenlijk een andere plaat draaien, maar die verdween uit beeld. Kon ik nog snel deze nummer 21 pakken. Daar kwam toen nieuw binnen. The Four Seasons met Silver Star. We hebben ook Duitsstalig.
1: Dit is een rondje Duits in de ochtendmix.

Lass dich schon in dein Herz von der Formation Wind. Heel veel mensen zijn teleurgesteld in het Nederlands elftal, want zij hebben namelijk verloren afgelopen nacht. Niet dat ik heb gekeken, want dat was mij veel te vroeg of te laat. Het is maar net hoe je het bekijkt. En vooral die mensen die teleur zijn gesteld.

Even terug in de tijd met deze van de Hollies en Best Stop. Kijk even op de klok. Er is dan 12 minuten te gaan. Deze aflevering van Dochtermix. Deze dinsdag 30 juni 2026. Ik ben ook wel liefhebber van Neil Young. En daar heb ik ook een liedje van uitgezocht.

Tina Turner en Private Dancer. Zo langzamerhand gaan we naar het einde toe van het programma. Ik ga afscheid van je nemen. Heel veel plezier tussen 12 en 2. De laatste uitzending heb ik begrepen. Vanuit de Spanenstraat met Ruud Jansen en Angela. En uiteraard vele gasten mag ik aannemen. We gaan eruit met Earth and Fire. En dat heet Storm and Thunder.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen, vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droog toekookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Nederlands elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationale spelers gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: pakketje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zeggen, we zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
0: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
2: Interviews. Regionieuws.

0: Ik heb een hele doos tissues klaarstaan. De cake staat klaar. Koffie. En vandaag sterft een beetje de dip.
1: Nou zeg. En tot zover. Het crematorium Jansen.
0: Ja, zo is het wel.
1: Maar we hebben wel koffie.
0: We hebben wel een, hè? Wat zeg jij, Matteo?
2: Nou, we mogen ook wel een doos van de tissues hier klaar liggen voor.
0: Ja, nou, ik heb een hele doos tissues liggen. Ja, dat wordt janken, joh. Ja. Dat wordt echt janken. Dames en mensen, dames en heren van luisteraars, van harte welkom. Want u bent, als u thuis aan uw radiootje zit, of aan uw computertje, of hoe dan ook, dan bent u dus getuige van de allerlaatste uitzending van dit programma uit de studio in de Spaanstraat. Hoe lang hebben we hier nou gezeten, Frank? Weet jij dat?
1: Nee.
0: Ik dacht
1: kort,
0: niet,
1: ja. Kort maar krachtig. Nee.
0: Nee.
1: Ik denk een jaar of 25 of zo.
0: Ik denk wel, ja, denk ik ook. Want ik ben hier in 2003 ben ik hier begonnen. Ongeveer, ja, met mijn eerste programma. Dus dat zou wel ongeveer kunnen kloppen.
1: Ja, we hebben eerst in de We. En We is dan in dit geval even Radio Beverwijk.
0: Ja.
1: Een van de drie poten van Eimond 360, hè. Met ja. Eemskerk FM en Seaport.
0: Ja.
1: Hoe heet het? We hebben eerst in de oude muziekschool gezeten.
0: Ja, Westerhoutplein, hè.
1: Helemaal bovenin.
0: Helemaal bovenin, weet ik nog.
1: Op zolder.
0: Ja, dat weet ik nog.
1: Een paar jaar hebben we in de Walvis gezeten, in Sporthal.
0: Ja.
1: En daarna zijn we hier naartoe gegaan.
0: Ja, maar ik denk toch dat het wel...
1: Ik denk dat het wel
0: 30 jaar
1: in deze eeuw geweest is.
0: Ja.
1: Als iemand luistert en die weet het precies... Ja. Een van de oprichters of een van de medewerkers... die de boel hier ook hebben ingericht, dan horen we dat graag.
0: Ja, maar de man die het zeker weet, die komt helaas vandaag niet. Want die zit in het Rode Kruis ziekenhuis helaas. Maar die zou het ons zeker kunnen vertellen. Ja. Maar misschien weet App het. App, als je dit hoort en je komt nog naar de studio... we willen het weten. We willen het gewoon weten. Maar dat maakt ook allemaal niet uit. We zijn gewoon lekker bezig. En omdat we zo lekker bezig zijn... we hebben een afscheidslied, dames en heren. Ja. Dat gaan we nu aan het begin draaien. En dat doen we natuurlijk straks aan het eind nog een keer.

0: geen hit wordt. Dan weet ik het niet meer. Zo, allemaal welkom. Mensen gezellig daar in de studio. Hoe gaat het met jullie?
1: Ruud, ik ben net terug van vakantie, dus het gaat eigenlijk prima.
0: Ja, dat is mooi, Theo. Even kijken, welke microfoon heb jij?
2: Wat zeg je?
0: Groen. Groen?
1: Ja.
0: Oh, jij hebt groen, niet blauw.
2: Nee, blauw heb ik.
0: Oh, die heb jij?
2: Al jaren.
1: Blauw, dat was ik een beetje het weekend, maar dat praat ik niet.
2: Maar Ruud, ik heb geen... daar ga ik maar eventjes dat. Het is toch luid. Ik heb geen signaal op koptelefoon.
0: Zou ik die eens aanzetten?
2: Ja.
0: Nu moet je hem hebben.
2: Ja, nou, iets meer mag ook nog.
0: Iets meer ook nog. Knopje doet een beetje raar.
2: Knopje doet een beetje raar. Nou, is maar goed dat we ermee ophouden hier dan. Hé?
0: Doet hij het?
2: Ja, hij doet het.
0: Doet hij het of doet hij het niet?
2: Hij doet het.
0: Okay.
2: Groot, wat zei ik nou, 33 jaar?
1: Nee, 25 jaar.
2: Laten we het daar maar ophouden.
1: Ja.
2: 25 jaar. En dan is het ook mooi om af te sluiten. Heemskerk heeft hetzelfde gedaan met hun studio. Die hebben ook plechtig afscheid genomen. Ik weet niet wat Velsen gedaan heeft. Maar,
0: dat weet ik ook niet.
1: Nee, volgens mij helemaal niet.
2: Het is inmiddels al een dik jaar dat we één zender zijn. Maar goed, deze locatie. En trouwens, wat maakt het uit? Want voor luisteraars, die hebben toch geen idee waar het vandaan komt.
0: Dus... Nee, precies. En het blijft allemaal hetzelfde. Het klinkt allemaal een beetje moderner. Want de apparatuur aan de andere kant is natuurlijk veel moderner dan dat wij hier hebben. Want wij zitten nog steeds op een mengtafeltje van voor de oorlog.
2: Van het kruik.
3: Ja.
1: Maar ja, Ruud, één ding, want het was wel knus hier al.
0: Ja, dat is...
1: Een beetje een huiskamer idee, weet je.
0: Ja, dat gaan we denk ik nog wel een beetje missen soms.
3: Ja.
0: Het een beetje dat kneuterige wat we hier hebben.
2: Ja, en dat is dus precies waar we vanaf moeten. Ja. Anders hebben we geen voortbestaan.
0: Nee, precies. Nee, dat in begrip hebben we ook volledig begrip voor. Ja. Wat ik even ga doen is een vast onderdeel. Het enige vaste onderdeel wat ik vandaag doe. Want voor de rest wachten we gewoon lekker op wie er binnenkomen. En we gaan een spelletje spelen ook vandaag. Het spelletje is, wij hebben de muziek gekozen. Dat heeft Frank gedaan. We hebben gekozen voor het jaar 1967 als centraal muziekjaar.
3: Yes.
0: En de gasten die binnenkomen, die er zijn vandaag, die mogen een nummertje trekken. Of tenminste een nummertje noemen. Maar ze mogen niet weten welke het is. Dus je noemt een nummer. En niet een titel, maar een nummertje. En als je dat nummer noemt, dan weet je dus niet welke plaatje voor je kiezen krijgt uit het jaaroverzicht van de Engelse top 100. Dat is onze leidraad altijd hier. En dus dat gaan we doen. Dus Theo, jij mag straks ook een nummertje kiezen. Angela mag ook een nummertje kiezen. Frank heeft het al gedaan. Maar we gaan eerst even een leuke artiest in het licht doen. Er zijn vandaag twee grootheden jarig. Eén ben ik zelf niet zo'n fan van. De andere wel. En die gaan we draaien. Luister maar.
4: Je luistert naar Eindeloos Eimond. Tijd voor artiest in het licht.
0: Dan heeft iemand weer een knopje niet aangezet. En dan gaat hij niet op autoplay. Dan moet ik hem even... dan doet hij het gewoon niet. Nee, dan zeg je van doet hij het of doet hij het niet. Nee, hij doet het niet. Dus dan moet ik dat even gauw gaan regelen. Dat doe ik natuurlijk ook, want daar ben ik heel handig in. En als het goed is, moet hij er nu in staan. Die

0: Ja, ze is helaas niet meer onder ons, Connie van Gorp. Fantastisch. Maar ze is geboren op 30 juni 1942. Het was natuurlijk een common genus. Ze was oorspronkelijk danseres. En toen werd ze op een gegeven moment werd ze ontdekt door, volgens mij, door Wim Zonneveld. En ging ze samen met Wim Nijholt samen en Corrie van Gorp een show doen met Wim Zonneveld. En dat was een hele leuke theatershow. Nou ja, daarna kwam ze natuurlijk bij André van Duin terecht. En dan weten we precies hoe het allemaal afgelopen is. De grote kolder die die twee met z'n tweeën uit had. Meneer en mevrouw de Bok. En Arie en Beb. Hè? Ja, ik zie nog die scène voor in de revue. Dat hij er zo in het water flikkerde.
1: Nee, dat was bij Willeke Alberti in de show.
0: Oh ja, ja.
1: Dat was bij Willeke Alberti in de show. Ja, dat zou ze zich niet elke avond laten doen.
0: Nee, dat denk ik ook. Nee,
1: je was hij er bijna uit, dan flikkerde hij er weer in. En Mies Bouwman, toen dat hij het nationale cadeau kwam aanbieden.
0: Ja, met die bladblazer.
1: Een bladblazer. En het zorgvuldig gekapte hoofd van Mies Bouwman, ja, ging helemaal de vernieling in.
0: Geweldig was dat. Een vakvrouw tot en met. En ze is natuurlijk bekend van de vele leuke carnavalshits die ze hadden. Dit was er een van, de Sousafoon. Maar we kennen natuurlijk ook Ali van de Wegenwacht. En hoe heet dat andere ding ook weer? Ja. Hallo, dit is your captain speaking on the radio. Is ook van haar, geloof ik.
1: Ja, ik zit me nou ook af te vragen hoe die derde ook alweer heette.
0: Ja, ze stonden hier net allemaal, maar ze zijn nu weg. Ja. Maakt niet uit. Frank, we hebben afgesproken 1967 voor vandaag. Het is een prachtig muziekjaar. Jij hebt gekozen voor nummer 34.
1: Ja.
0: Ja.
1: Geen idee waarom, gewoon.
0: Gewoon 34.
1: 34.
0: Nou, en dat is deze plaat. MUZIEK

0: Nou, dat was dus de keus van Frank in ons gokspelletje, ons nummertje noemen.
1: Een atypisch nummer van de Dave Clark.
0: Ja, want ze waren allemaal dan meestal wel wat sneller en ruiger daarvan.
1: Ja, rammen op die drums. Ja. Dave Clark was trouwens wel een van de weinige groepen of artiesten die toen de tijd zijn zaakjes al goed voor elkaar had. Hè?
0: Ja.
1: Hij was eigenaar van zijn eigen spullen.
0: Ja.
1: Maar ook van zijn nummers.
0: Ja.
1: En hij heeft ook een aantal andere gekocht toen. Voor weinig ging dat in die tijd.
0: Ja.
1: En daar heeft hij aardig geld mee verdiend. Want hij heeft, ik weet niet hoeveel dvd's en video's op de markt gebracht met Greatest Hits of the 60s.
0: Ja.
1: En er zaten altijd minstens drie nummers van de Dave Clark 5 over.
0: Ja, precies. Ja, ja. Ja. Maar dat is dezelfde geheim die wat Paul McCartney natuurlijk ook slim gedaan heeft door bijvoorbeeld de catalogus van Buddy Holly te kopen.
1: Ja.
0: Want dat
1: maar
0: was...
1: een beetje jong, moeten die gasten nou echt nog moeten die nou nog zoveel geld verdienen? Ik ben een Stones fan, hè Ruud?
0: Ja.
1: Weet je hoeveel versies er van Foreign Tongues komen?
0: Nee.
1: 31.
0: Ja. Ja, dat is te gek. Ja. Dat is
1: gemiddelde
0: gewoon...
1: prijs van €60.
0: Dat is niet leuk.
1: Reken maar uit. Reken maar uit, bedoel ik.
0: Nou, ik neem gewoon de vinyl LP op zwart vinyl of zo. En dan vind ik het mooi zat.
1: Ja, maar het is echt... Mexico heeft zijn... Nieuw-Zeeland heeft zijn eigen editie.
0: Ja.
1: Ze hebben drie edities rondom het WK brengen ze uit. Alleen in Amerika te bestellen natuurlijk.
0: Ja.
1: En dan ook nog eentje van de Formule 1. Alleen in Amerika te bestellen natuurlijk.
0: Ja.
1: En 6 via Marvel. Nou, dan heb je ook nog eens een keer een zootje verschillende kleurtjes. En dan nog... En dan nog de special edition met een cd en een weet ik veel erbij. Ja. Op cassette komt die ook nog uit.
0: Komt nog op cassette uit.
1: CD.
2: Mijn god. Ja. Wat is er mis met gewoon een plaat uitbrengen? Gewoon zo'n ding.
1: Precies. En dat je een keer één of twee of drie special editions uitbrengt. Maar ik geloof dat elk land zo'n beetje zijn eigen special edition krijgt.
0: Nou, dan krijgen we gewoon één LP op vinyl. En dat is mooi zat. Hè? Vind je niet?
1: Ik heb trouwens nog even opgezocht naar Corrie van Horp. Ik ben Ali van de Wegenwacht, hè. Ik ben tamboer.
0: Ja.
1: Mesousafoon.
0: Ja,
1: en wat ik ook nog mooi vind als titel... Nooit wil ik mijn worsie kwijt.
0: Ja.
1: Ik ook niet, trouwens.
0: Ik ook niet. Nee.
1: Zo slank zijn als je dochter.
0: Ja, oh ja, die hebben we ook nog gehad.
1: Ja, Jodela Hiti, Jodela Hita.
0: Ja, die hebben we ook. Ja. Nou, en weet je welke we ook hebben?
1: Nee.
0: Deze.

0: en nu kom, ik heb nou wat vaker gehoord, begin moest ik even winnen. En ik heb hem wat vaker gehoord nu, maar ik vind hem weer rot. Ik vind het weer een geweldig nummer. Rolling Stones, Jealous Lover. Wat?
1: Ik zit me te gapen.
2: Met koffie.
0: Zit je gapen?
1: Koffie, ja, nee, nee, ja, en cake, hè, want we dragen de Spanenstraat tegen graaf.
0: Ja. Ja.
1: Nee, ik heb vannacht Nederland gekeken.
0: Oh, vandaar. Ja, nou, ik ben blij dat ik niet voorop. Ik ben blij dat ik niet voorop.
2: Leidenburg geslapen.
0: Ja. Heb jij gekeken, Theo?
3: Nee, nee hoor, nee.
0: Nee?
3: Nee, nee hoor, dat is een tijd dat... nee, dan moet je niet gaan kijken naar de tv voor het voetballen.
0: Nee.
2: Het was royaal op één hoor.
3: Nee.
0: Het was eindelijk weer lekker koel vannacht, dus ja, dat scheelt
3: ook heerlijk, ja.
1: Ja, dat scheelde wel weer even.
0: Hey, je moet even gaan zitten, hè, want het is tijd voor het nieuws.
2: Oh, ik wou even koffie pakken voor de goede gemeente.
0: Maar... Nee, je moet even...
1: Ik blijf nog wel even gapen.
0: Ik blijf nog wel even gapen, want we moeten ons wel een beetje aan het tijdschema houden natuurlijk. En het is ongeveer 12:30 en dat betekent dat wij ons bezighouden met...
4: Het regio nieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
2: Een mozaïekbank die de geschiedenis van Beverwijk verbeeldt, moet later dit jaar een blijvende herinnering vormen aan 750 jaar marktrechten. Vrijwilligers werken momenteel aan het kunstwerk dat is gebaseerd op historische afbeeldingen van de stad en waarin herkenbare Beverwijkse elementen zijn verwerkt. Behalve de Wijkentoren in het ontwerp zijn nog meer verwijzingen naar Beverwijk verwerkt. Zo zijn bijvoorbeeld aan de zijkant kleine aardbeien opgenomen. Het werk vraagt heel veel geduld en precisie. De bank wordt opgebouwd uit glassteentjes van slechts 1 bij 1 centimeter. Die vaak eerst op maat moeten worden geknipt. De makers hopen dat de mozaïekbank uiteindelijk een plek krijgt op het Kerkplein, wat van oudsher het eigenlijke centrum van Beverwijk is. De verwachting is dat het kunstwerk na de zomervakantie gereed is en kan worden onthuld. Dat noemen ze dus monnikenwerk. Judas K., de verdachte van meerdere explosies bij het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk, wil zijn strafzaak in vrijheid afwachten. Dat zei hij maandag tijdens een pro forma zitting in de rechtbank in Haarlem. Tijdens deze zitting werd uitsluitend de voortgang van het onderzoek besproken. De zaak is nog niet inhoudelijk behandeld. De rechtbank beslist op een later moment of de voorlopige hechtenis van Younes K. wordt verlengd. Een fietser is afgelopen zaterdagavond zwaar gewond geraakt na een val op de Grote Houtweg in Beverwijk. De hulpdiensten werden massaal opgeroepen om assistentie te verlenen. Vanwege de ernst van de melding werd ook het medisch mobiel team in eerste instantie opgeroepen, maar uiteindelijk toch weer afgemeld. Na stabilisatie is het slachtoffer per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. Over de toedracht van het ongeval en de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Gemeenten in Noord-Holland krijgen vanaf dit najaar extra ondersteuning bij vragen over beleid, subsidies, samenwerking en actuele ontwikkelingen op het gebied van cultuur. De provincie Noord-Holland stelt hiervoor een kennismakelaar cultuur aan. Uit onderzoek is gebleken dat gemeenten en de culturele sector in Noord-Holland behoefte hebben aan betere toegang tot kennis. Meer onderlinge verbinding en praktische ondersteuning bij vraagstukken rond cultureel beleid. En daarom investeert de provincie in een netwerk waarin kennis makkelijker wordt gedeeld en gemeenten elkaar beter kunnen vinden. Tot zover.
4: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
2: Ja, en we hebben weer het weerbericht van Rico Schreuder, die weer terug is van vakantie. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en heel lokaal is wat gespetter of een licht buitje niet uitgesloten. Er waait een zwakke tot matige westenwind en het wordt ongeveer 22 graden. Morgen en donderdag trekken wat meer wolken over het land en daarbij stijgt ook de kans op enkele buien. Ook de westenwind neemt in kracht toe en het is morgen een graad of 24 en donderdag 21 graden.
5: Onguur of zomers, nat of droog, dit was het weerbericht.

0: Ja, en dat was de keus van Theo. Vond je het leuk, de keus, Theo?
1: Nou ja, de nummer 42 was het. En ja, dan moet ik even denken gelijk aan mijn dochter. Die was verleden week jarig, dus die is 42 geworden.
0: Ja.
1: Dus vandaar eigenlijk het getal 42.
0: Ja, precies. Ja. Nou, dat is een mooi getal en het was een leuke plaat. Je weet, ik zeg het nog maar een keer, we kiezen vandaag centraal het jaar 1967. En de gasten mogen een nummertje kiezen tussen 1 en 100.
2: Nou, heb ik een hele tijd geprobeerd om iemand, een andere collega presentatrice, af te leren nummertje te zeggen.
0: Ja.
2: Want die had het over Freddie Mercury die een nummertje ging maken in een roeiboot. Ja. Ja. Daarmee bedoelde ze dat hij een nummer geschreven heeft.
0: Ja, ja.
2: En nou zit jij ook al 25 keer het woord nummertje te noemen. Ja. Het is gewoon een nummer.
0: Nee, het is een nummertje. Voorzichtig hoor.
3: Oh jee.
0: Nou, de afbraak van de studio is intussen.
2: Mevrouw Nak is binnen. Harriet Nak.
0: Intussen wordt de studio grondig afgebroken. En er allemaal zit.
2: Ja, we moeten er niet om lachen. Heb je pijn gedaan? Nou, de Angela? Nee, hè? Valt mee, hè? Nee, gelukkig. Nee,
0: ze is een sterke vrouw.
2: Nee.
0: Ze is een sterke vrouw.
2: Kijk je uit als je terugkomt?
0: Ja, kijk uit. Angela heeft trouwens ook een nummer mogen kiezen. En dat was nummer 20. En ik denk niet dat ze er blij mee is. Maar
2: draai hem snel, zuster, even niet.
0: Hè?
2: Draai hem snel, zuster, even niet.

0: zo gaat dat. Hè. Dan kies je een nummer. En dan krijg je iets voor je kiezen.
1: Dat, maakt, dat is het risico van het vak.
0: Dat is het risico van het vak, zeggen ze dan. Dus je kiest een liedje en nummer. En mag geen nummertje meer zeggen. Dan doe ik het niet.
2: Dus ik zeg het toch nog even stiekem.
0: Nummertje. Goed, het zei ik er al. Het nummer tussen 1 en 100 mogen de gasten kiezen. En,
3: u kunt het ook als u belt. Het is de laatste uitzending.
0: Ja, als u belt 2020-300.
3: Ook een nummer kiezen.
0: Ja.
3: 1 tot met 100.
0: Gaat het goed? 254958, als je dat...
2: Dan is het een zebrapad.
0: Ja. Maar het gaat dus om het volgende jaar, is 1967. En ja, als u naar de studio belt, 254958, dan met 0251 ervoor natuurlijk. Als u belt, dan mag u ook een nummer roepen. En u weet dan lekker niet wat u krijgt. U noemt gewoon een nummer.
1: Ja, en zoeken ze eerst thuis op je.
3: Tegenwoordig kun je dat thuis opzoeken. Ja. Gewoon een Engelse top 100 1967.
1: En ga jij eens even
3: en dan gewoon googelen. En dan kunt u gewoon zeggen van, oh, ik vind nummer 12 wel leuk. En dan bel je en zeg nummer 12, denk ik zomaar.
0: Ja, ja. Oh. Goed, we hebben al gehad. De nummers die we gehad hebben zijn nummer 20, nummer 42.
3: Zijn er, als je bingo hebt, moet je ook bellen.
0: Ja, als je bingo. Nummer 42, nummer 20 hebben we gehad. Nummer 34 hebben we gehad. En nummer 69. En nummer 69, dat is deze.

0: Ja, de belden de luisteraar. En ja, ik had even mijn mond vol. We zitten natuurlijk hier, het is natuurlijk afscheid hier vandaag. En ik had net even cake in mijn mond, dus kon ik net gewoon niets vertellen. Maar ik ga u even vertellen
1: dat...
0: En nu
1: zit het in je keel, hoor ik.
0: Ja, ja. Ja, kiebeltje. Maar goed, een luisteraar belde en die vroeg om nummer 17. Nou, dat was Dedicated to the One I Love van de mama's en de papa's. Ja, nummer 17. Ja, was nummer 17. Dedicated to the One I Love. En daarvoor hoorden we de keuze van Dolly. En Dolly heeft, dames en heren, ook een aantal jaren in deze studio meegewerkt aan dit programma. Komt uit Zandvoort vandaan, waar wij ooit ook collega's waren. En gezellig. En Dolly die koos voor dat nummer 69. En dat was een plaat van The Who. Die heette Pictures of Lily. En die plaat was gelijk weer directe aanleiding voor een plaat van de Beatles. Namelijk Helter Skelter. Want Pete Townsend had gezegd dat dit een van de hardste platen was die er bestonden. Toen had Paul McCartney zoiets van, oh, oké. Okay. Nou, dat gaan we dan even overtreffen.
2: Inderdaad, anything you can do.
1: Yeah. I can do better.
0: Ja.
1: Dat is wel een leuk liedje trouwens.
0: Anything you can do, I can do better.
1: Yes, I can. No, you can't.
0: No, you can't.
1: Van wie was dat ook? Wie waren dat ook?
0: Nou, er zijn er die...
1: Sophia Loren.
0: Dat zou zomaar kunnen, maar er is ook
1: een... Ik ga hem opzoeken en dan gaan we hem draaien ook, Ruud.
0: Er is ook een versie van de Muppets, geloof ik. Maar...
3: Ja, die was dat die vrouw van Kees Ra? Of hoe heet ze ook alweer?
4: Doris Day.
3: Was dat toch, of niet?
0: Zou het ook
1: kunnen. Ik weet niet wat Doris Day.
0: Dolly, nou ik je toch hier heb. Jij hebt een dochter.
3: Ja, twee.
0: En die ene dochter van jou, die is nogal actief, hè? Met muziek en zo.
3: Behoorlijk, is niet meer bij te benen momenteel.
0: Nee. Oh nee, vertel.
3: Lea is een... Ik noem de vaak Crea Bea Lea. Ze kan zoveel. Ze kan goed acteren. Nou ja, ze heeft ook de diploma's voor gehaald. Maar ze kan ook heel mooi zingen. Ze kan ook heel goed nummers schrijven. En nou had ze een jaar of 5 geleden... had ze een nummer geschreven op verzoek van een vriend... voor een groepje waarmee ze Pathfinder spelen. En die zegt, jij kan nogal leuk schrijven. Zou jij een leuk liedje kunnen schrijven? Moet daar en daarover gaan. Afijn, dat heeft ze geschreven en ze zingt het voor mij thuis. Ik zeg, ach Lea, daar moet je wat mee doen. Ah, mam, doe normaal. Nou... Lang verhaal kort, dat nummer heeft dus 5 jaar in de computer gestaan. En nou kreeg ik in mijn programma in Zandvoort... Even geen rust aan de kust, een Zandvoortse singer-songwriter. En die kwam ook met een nieuw nummer. En dat was zoiets prachtigs, een beetje magie heette dat.
0: Ja.
3: En... We hebben een beetje contact gehouden. En ik zeg tegen Lea, ik ga het hem vragen. Hij kan mooie muziek maken. Ik ga het voorstellen van jouw liedje. Dus ik heb de stoute schoenen aangetrokken en de vraag gesteld. Hij is diezelfde week nog gekomen met zijn gitaar... om te luisteren wat dat liedje was voor Lea. En hij was net als ik verbijsterd zoiets moois. En hij voelde ook meteen de sfeer aan die Lea bedoelde... uit te dragen met dat nummer. Toen zijn ze samen aan de slag gegaan en... We hebben het nummer opgenomen en hiep hiep hoera, hij is deze week uitgekomen.
1: Nou, geweldig.
3: Ja. En we worden overspoeld door telefoontjes. Ik zeg, gadverdamme, ik weet nou hoe het is als je een beroemde artiest of zo bent. Ja, weet je wel, je hebt helemaal geen vrije tijd meer.
1: Nee,
3: ja, maar dan ben je toch niet op voorbereid. We hadden helemaal niet verwacht dat het iets zou doen, joh.
0: Nou, hier komt-ie.

0: Top of flop bedoel je?
1: Ja, top of flop, hè.
2: Met Herman Stok. Ja.
1: Goed, Lea Rebecca samen met Ruk, of Rock, weet ik hoe je het noemen moet. En in ieder geval, ja, een mooi nummer hoor. Mooi liedje. Prachtig.
3: Prachtig.
1: Prachtig. Ja,
4: dank je, dank je.
3: Heel mooi.
4: Nou, dat ben ik ook, hoor.
3: Ja.
4: Oh.
3: Ja.
4: En blij.
1: Ja, dat is...
4: Ik ben zo blij dat ze eindelijk met dit nummer wat gedaan heeft.
1: Ja.
4: Ik vond het zo zonde.
2: Ja.
4: Ja.
1: We gaan het eerste uur afsluiten, dames en heren. Want het is alweer bijna tijd.
4: Ja, ja.
1: En wij moeten alweer even naar het NOS Journaal. En de boodschappen natuurlijk. En ik zie u hopelijk een stuk straks aan de andere kant weer terug. Samen met alle gasten hier in de studio.

worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan. Aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
7: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: wijk aan zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: interviews, regionieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos Eimond.
1: Ja. We begonnen met de Beatles uit 1967. Want het is daar toch een heerlijk jaar. Een heerlijk muziekjaar.
2: Ja, ik wil Edelweiss nog wel een keer horen.
1: Ja.
2: Over een heerlijk jaar gesproken. Ja.
1: Nou, wat dat betreft.
2: Ik ben blij dat het geen televisie is, Angela. Nee. Want dat mag je helemaal niet doen met je vingers.
1: Hé, hey, maar als je kijkt wat de top 3 van het jaar is, denk ik als het opvallende schaam je ook dood, hoor.
2: Ja, maar dat hadden we in Nederland op een gegeven moment ook. Hè. Dan had je vader Abraham, Demis Roussos en Vicky Leandros.
1: Nou, dit was het jaar vandaag.
2: Dat noemen ze dan popmuziek.
1: Ja, dit was het jaar vandaag.
3: Heel veel mensen vonden het mooi.
2: Ja, maar het was populair. Het is natuurlijk populair. Pop is de afkorting van populair. En dat was het.
1: Ja, maar dit was in 1967 was het jaar van Dagobert Huppelding. Oftewel Engelbert Huppelding. De Huppelding.
2: Huppeldinges.
1: Ja.
2: Release me, the last words.
1: Ja, precies.
4: Release me, let me go.
2: Theo Huppelding in de studio.
1: Ja, ga door Theo, lekker.
4: Cause I don't love you anymore.
2: Okay, er zit een schuif achter die microfoon. Oh, hè? Die kan dicht.
1: Don't call us, we call you. Theo, ik zou...
2: Hij heeft een mooie stem, Theo. Echt, je draagt heel ver.
1: Ja, heel ver.
2: Op het moment dat we de tand willen afbreken, dan roepen we je wel weer.
3: Oh, wat gemeen.
2: Dan kom ik naast je staan en dan lukt het helemaal.
4: Ja, dan gaan we zingen, kom van het dak af.
2: Ja. Stort nou dat dak in.
1: Ja, zo is dat.
2: Nee, maar sommigen, je hebt een mooie stem.
4: Nou, dank je wel.
2: Ja, alsjeblieft.
1: Goed, nou, we gaan zo langzamerhand weer een beetje beginnen met het tweede uur. En dat is leuk. En ik heb er hier eentje klaarstaan van de heer. Die komt dan, ik weet niet of... Nee, die komt niet uit 1967. Maar die heb ik nou toevallig even hier voor me staan. En dan ga ik jullie zo weer om nummertjes vragen. En intussen doen wij even Tom Jones.

0: Ja, en dat was Tom Jones met It's Not Unusual. Die kwam niet uit 67 trouwens, maar goed, ik had er nog geen in klaarstaan. En vandaar dat hij er maar even tussendoor moest. Nummer 7, ja, we gaan weer terug naar dat jaar 1967. De mensen weten over het algemeen niet wat ze te wachten staat als ze een nummer kiezen. Maar dat is juist de verrassing van in dit programma. En we nemen nog steeds afscheid. U mag ook nog steeds, u heeft nog de tijd tot 2 uur als u deze studio nog een keer wilt zien. Spanenstraat 1, deur staat wijd open, dus u mag gewoon lekker binnenlopen als u dat nog even een keer wil zien. Want dit is onze laatste uitzending, snik, uit deze studio van voorheen de Ruwas en Radio Beverwijk. Want we zijn verhuisd naar de Handelskade en daar hebben we een prachtige nieuwe studio. Maar vandaag doen we het nog even antiek, om het zomaar eens even te zeggen. En dat maakt het best wel leuk. Angela koos voor nummer 70. Die van Frank komt zo, want dat is dezelfde artiest die we net draaiden.
1: Ja, ik pak wel een ander nummer, joh.
0: Nee, dat maakt niet uit, joh.
1: Jawel.
0: Ja? Nou, maak je een ander nummer. Angela,
1: 86.
0: 86. Oké, ik ga hem zo opzoeken. Eerste keus van Angela, die koos voor nummer 70. En dat zijn de Young Rascals. Met Groovin'.

0: Ramones. Later zouden ze het Jong weer aflaten en gewoon de Rascals heten. Maar dit was dus nog de Jong Rascals. Een van hun eerste hits. En dat nummer dat was getiteld Groovin'. En we zijn lekker bezig met de nummertjes. Ik mag het niet meer zeggen.
1: Jeetje, Ruud.
2: Dat is weer.
0: Zeg ik het weer, hè? Ja, ik zeg het weer. Ik blijf het zeggen.
1: Zit in de nieuwe studio maar laat.
0: Ja, nou, dat zal ik niet meer doen. Een nieuwe nummer.
1: Hier kan het nog net. Hè?
0: Wat zegt u?
1: Ik zeg, hier kan het nog net.
0: Hier mag het nog. Omdat het de laatste dag is.
3: Nou,
0: goed.
3: Zoals
0: ik u zei, we kiezen nummers. U kan ook, mag ook bellen. Als u zelf gewoon een nummer tussen de 1 en 100. Mag u bellen naar de studio net 0251-254-958. Of dat andere nummer, Frank, wat was dat ook weer?
4: 085-2020-300.
0: Ja, ja, jij weet dat uit je hoofd. Dat is helemaal goed voor jou. Goedendag, meneer. Goed, hier is de keus van... Hier is de keus van Frank, nummer 86.

0: ja, zeg maar progressieve groepjes uit de jaren 60, uit 1967. Flower power tijd natuurlijk. The Summer of Love. En dit zal wel onder de nodige genotsmiddelen zijn geschreven, want hij kon het gras horen groeien.
1: Ja.
0: Nou, dat is bijna nooit gelukt. Is jou wel eens gelukt dat je het gras hoorde groeien?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, is me nooit gelukt. Ik heb wel mijn best gedaan een keer, maar het is me niet gelukt.
0: Nee, maar
2: je oren op het gras zou worden.
1: Ja, dat is echt een... maar ik heb ook eens iemand in volle bewondering naar een appel zien staren. Die had een suikerklontje gegeten met iets erop, of drie.
0: Ja, ja.
1: En die zat Losien. Helemaal... Zie je dat, hoe mooi.
0: Ja.
1: Kijk eens, hoe mooi.
3: Ja, maar dat kan mooi zijn, hoor.
1: Ik zal dat nooit gebruiken, het spul.
0: Nee. Nou.
4: Helemaal is het steeltje erop.
1: Ruud, hebben we alle microfoons open nu?
0: Ik heb, ik heb ook.
1: Ja, gewoon alles open, dus iedereen kan meepraten.
0: Ach,
1: Pim Geurts.
0: Ja.
1: In de
3: Gezellig, dames en heren. Ja.
0: The funky technician is back.
5: Wat?
1: Funky technician is back.
0: Ja. Daar begint hij altijd mee.
1: Oh, wat? Hey, ik ken van Radio Emmen, hè?
0: Ja, met het zenuwaccordeonnetje altijd.
3: Dat geloof ik, ja.
1: Als je het luistert, en je luistert even snel, hè, dat jij weet wat er gezegd wordt, maar als je even
3: nee, ook niet altijd.
1: Een soort mama appelsap.
3: Ja, nee, precies, ja. Ja. Dus ja. Zo'n Michael Jackson dingetje.
0: Zo is dat.
3: Ja. Maar gezellig, ik hoorde jullie op de radio. Uiteraard heb ik er vanaf het begin af aan naar geluisterd.
0: Ja.
3: En weet je, het doet me, ook met Ruud, het doet me een beetje denken aan jaren geleden het afscheid van de piratenzenders.
0: Ja.
3: Het laatste kwartiertje. Ja. Dat, was het Rob Oud, Ruud, volgens mij?
5: Ja, ja, die zei van, verschrikkelijk.
3: Dat spijt me voor Nederland.
5: Verschrikkelijk.
3: Ja.
5: Dat hebben we gehuild toen.
0: Dat hebben we gehuild met die
3: dat hangt hier ook
1: nog. Ik heb het laatste uur van Veronica thuis nog op een cassettetje.
3: Ja. Ja. Zwitser, inderdaad, Noordzee en Veronica. Dus hoor je gewoon op je cassettebandje, hoor je... Dan gaat hij door.
1: Dan op een gegeven moment
6: met label 2.
3: Ja.
0: We gaan weer even... Ja. Ik heb nog een nummer hier.
5: Oh.
0: Ja, dat is wel leuk. Hartstikke leuk. Nummer 49 werd gevraagd. En u mag bellen als u de bingo kaart vol heeft, hè. We hebben prachtige prijzen. U mag namelijk, als u de hoofdprijs wint, dan mag u aanstaande zaterdagmiddag bij Hennis en Maurits op de Breestraat de hele zaterdagmiddag gratis met een roltrap op en neer. Dat is
1: de tweede prijs is ook niet te versmaden, overigens.
0: Ja?
1: Een luchtbedvulling.
0: Ja, precies. Ja. Gratis vulling voor je luchtbed. Ook dat nog. En we gaan naar nummer 49 en dat is deze. Kijk, dat klinkt mooi dramatisch voor zo'n afscheid. Hoor je dat?
5: Ja, dat is waar.

0: De band waar Peter Frampton groot mee werd. Met een grote hit From the Underworld. En ja, natuurlijk ook daarna nog Paradise Lost. En toen ging hij samen naar met Steve Marriott ging hij naar Humble Pie. En ja, we kennen natuurlijk allemaal het legendarische album Frampton Comes Alive uit 76. Maar goed, dit kwam van eventjes eerder. 9 jaar eerder om precies te zijn. En 1967 was dit.
1: Zou dat trouwens nog een klein hitje, Ruud?
0: Is dat zo?
1: Ja, The Hurt was ook niet heel bekend. Maar ze hebben een nummer gemaakt van Fairly Well.
0: Oh, dat zou kunnen.
1: Ja.
0: Dat zou kunnen.
1: Dat singeltje, dat heb ik toevallig nog thuis. Dus,
0: ja. Waarom heb je het niet meegenomen?
1: Dat had ik kunnen doen.
0: Ja, had je kunnen doen, maar daar hebben we niks aan gehad. We hebben geen grammofoon.
1: Ja.
2: Als de draaitafel dat doet, hè, dan, ja, als hij aangesloten is. Ja, we hebben een draaitafel. Maar...
0: Ja, in de nieuwe studio wel, maar hier niet.
2: Overigens, jij zegt wel, Peter Frampton, weet je wie ook uit de Hurt komt?
0: Nou?
2: Andy Bowne.
0: Zeg maar niks.
1: Nee, zeg mij ook niks.
2: Another Shipwreck, grote hit geweest. En dat is sinds 1975, of daarvoor zelfs al, de pianist van Status Quo.
0: Ja, ja. Oh, vandaar.
3: Oh ja.
0: Ja, ja.
2: Ah, kijk. Oh, ja. Hier. Ja, dat noemen wij het zogenaamde aha-effect. Ja,
0: ja, ja.
4: Dat is ook een leuke groep, toch?
2: Wat, aha.
0: Ja. Een aha-liedje.
2: Vreselijk leuk.
0: Ja.
4: Ja, ik zeg het ook heel ver van de microfoon.
2: Heel ver van de microfoon. Ja. Ja. Heel goed dat je dat zo...
0: Ja. Zeg het maar niet te dichtbij. Pim Geurts is ook binnen, dames en heren. Die kennen wij natuurlijk van dit programma. Elke maandag en elke donderdag doet hij Eindeloos IJmond. En op maandag ook nog ouder. En hoe bevalt je het in de nieuwe studio, Pim? Vind je het een beetje leuk daar?
4: Ja, nou ja, nee, ik vind het helemaal geen beetje leuk. Ik vind het hartstikke leuk.
0: Ja, ja.
4: En alles is nieuw. Het is even wennen, af en toe even omschakelen. Ja. En ook met apparatuur en dat alle collega's allemaal op één afdeling zitten. Dus als je binnenkomt, dan begin je met hallo, goedemorgen. En als het middag is, dan zeg je goedemiddag.
0: Ja.
4: En dan ga je ook hier in. En als je klaar bent, dan zeg je weer goedemiddag of goedemorgen.
0: Ja.
2: maar het is wel zo, Pim. Ik weet niet hoe het... Maar hier is het vaak zo dat je voor en na jouw programma zit wel wat anders. Maar of het kwam uit Heemskerk, hè, afgelopen jaar, of het kwam uit Velsen. Ja. En daarvoor had je ook dingen die opgenomen waren. En dan kom je hier binnen, je maakt je programma, je gaat weer weg. En je zit eigenlijk dan in je eentje, of iets twee. En je komt iemand en nu kom je echt overal
4: staan. Ja, zeker.
2: En de redactie is er en de tv-mensen die zijn bezig.
4: En het is, ik weet niet of de luisteraars dat ook weten, dat je kunt het ook volgen op televisie.
2: Ja.
4: Met livestream of...
2: Nee, dat heet Visual Radio, dat is er nog niet, hè?
4: Nee. Maar dat,
2: dan kun je ons ook zien.
4: Ja, nou ja, voor sommigen zal het heel vervelend zijn.
2: Die beeldbuis waarschuwing.
4: Ja. Nee, maar het is wel zo. Maar ook leuk als je dus met je uitzending begint. Dat je collega die voor jou zit. Ook spreekt en zit. En het helemaal leuk is dat hij vast de entree maakt. Het begin maakt van jouw programma.
2: Ja. Ja.
4: Dus er loopt alles gesmeerd door. Dus Ruud, afgelopen 3 weken ook voor Frank. Nogmaals, dat zou ik bijna vergeten. Maar bedanken voor het overnemen van de uitzending. Ik heb met heel veel plezier naar jullie geluisterd in Frankrijk aan het Dordogne. En mede campinggasten die zeggen, ze gaan luisteren. Of dat zo is, dat weet ik niet. Maar het sloeg in, hartstikke gezellig.
2: Ja, maar dat proberen we ook te zijn.
4: Ja, het wordt wel meer een team. Dat vind ik wel.
2: Precies.
4: Ja.
2: En er wordt niet meer gesproken over A, B en C. Maar het is gewoon het alfabet.
4: Ja, ja. Ja,
0: zo is dat. Zo. En dan gaan we nu de keus van Pim Geursrijden. Die koos voor nummer 56, dames en heren. Ja, ja, de nummers zijn er nog steeds. En nummer 56, dat is deze.
4: Oh, verrassend.

0: Georgie Girls, de oude Seekers, later toen zangeres Judith Durnham wegging, werden een aantal andere dames aan het groepje toegevoegd. En toen waren het ineens de New Seekers.
1: Volgens mij waren het twee heel verschillende groepjes, hoor.
0: Is dat zo?
1: Volgens mij wel.
0: Volgens mij niet. Nee, die mannen...
1: We gaan het uitzoeken.
0: Volgens mij...
1: Ja,
0: volgens mij bleven die mannen dezelfde. Maar ik weet het... Ik durf mijn hand niet van het vuur te steken. Maar in ieder geval, dit waren de originele Seekers. En die hadden in de jaren 60 grote hits. En stonden ook model voor Nederlandse groepen. Zoals onder andere de Shepherds. Die heel veel ook later liedjes van de Seekers gingen doen. Maar het was een...
1: Heel veel van die oudbollige kinderliedjes ook, hè?
0: Ja, nou oud-Hollandse liedjes.
1: Oudbollige.
0: Ja, van die oud-Hollandse.
1: Ja,
0: wie verkent zouden ter botermarkt gaan. Ja, en dat soort ding.
1: Kerkeltjes, klits, klits.
0: Ja, dat soort...
2: Dat ze het nu eens kennen.
0: Ja.
2: Wij draaien ze altijd meteen weg.
1: Ja, wij ook. Maar net niet snel genoeg, denk ik. Het blijft hangen.
0: Ja, dat blijft wel liggen hangen.
1: Nee, maar als je je hele leven... Dat hebben de meeste aanwezigen hier ook. Als je je hele leven met muziek bezig bent... dan is het onvoorstelbaar wat je allemaal opslaat in de loop van de jaren.
0: Ja. Goed, we gaan naar het volgende nummer. We hebben bingo kaarten weer bij elkaar. Want het volgende nummer is nummer 29.

0: heel gek, altijd een van mijn favoriete Kings-nummers geweest dit. Ik heb het altijd fantastisch gevonden.
1: Kings,
0: wat herinnering aan dat nummer heb ik altijd dat dan zo'n beetje uitkwam. Dat in 67 net zo'n beetje ook dat die Zesdaagse Oorlog uitbrak tussen Israël en omringende landen. Dat is altijd een herinnering die er een beetje aan blijft kleven. Bij mij dan, hè? Bij jullie waarschijnlijk niet, maar goed. Dit was de keus van Dirk. Van Dirk, hartstikke mooi. De Kings. Dick.
2: Officieel Dirk. Wacht even, Theo, schuif die microfoon. Alsjeblieft even door naar Dick. Kun je ook mee babbelen.
3: Ja, officieel Dirk. Dus dat staat in mijn paspoort.
2: Oké. Okay. Ja. We maken
4: al. Nou, ik vind Dirk wel beter bij je paspoort.
2: Ja, niet hier. Nee. Maar niet als
5: ik dat
2: ik nou niet zeggen. Hoe heet dat? Advocaat heette daar ook Richard, hè?
3: Ja, als ik een reisboek naar het buitenland, dan gebruik ik altijd mijn geboortedag.
2: Geboortedatum. Hoe heet je? 6 augustus.
3: Ja, bijvoorbeeld. Nee, geboortenaam, Dirk. En
2: Even rondje maken. We zitten nou toch met allerlei medewerkers. Wat doen we nu bij Eimond 360?
4: Ah, wie stel je dat? Gaan we met de klok mee of zo?
2: Als je het zo doet, dan gaan we het klok
4: tegen. Op maandag en donderdag, zoals jullie al zeiden, doe ik het programma Eindeloos Eimond. En dat is hartstikke leuk. En daarna doe ik samen met Frank, hebben we nog wat andere taken binnen de omroep. Totaal is het hartstikke leuk om te doen. En soms dan baal je als een stekker als je wat geregeld hebt. Of iemand heeft wat toegezegd en het gebeurt niet.
2: Ja.
4: Dan sta je, vooral met een live uitzending, sta je voor joker. Maar het is gewoon heel dynamisch.
2: Precies. En dan moet het ook weer opgevangen worden.
4: Ja.
2: Angela.
6: Ik ben co-presentator van dit programma op de dinsdag. Daarnaast verzorg ik met heel veel plezier de nieuwsvoorziening ook voor dit programma, voor het lunchprogramma. En ik heb nog een eigen programma op maandagavond tussen 10 en 11 en dat is The Rock Show.
2: Ja, en daar moet je echt oordopjes voor in, hè?
6: Het is maar net wat je leuk vindt.
2: Ja. Dolly, lang hier vast geweest.
5: Ja, zeker. Met heel veel plezier.
2: Ja, dat weet ik.
5: Ja.
2: En nu alleen nog in Zandvoort, hè?
5: Ja, nu alleen nog in Zandvoort. En
6: mis je wel, hoor.
5: Ga nooit zeggen. Je weet niet hoe het gaat. Ik moest toen om gezondheidsredenen echt het besluit nemen om te vertrekken.
2: Ja, dat is vervelend.
5: Maar, ja, hartstikke vervelend. Maar je weet nooit, misschien komt er een dag dat ik weer bulk van de energie en dat alles weer lekker werkt en dat ik dan weer kom solliciteren.
2: Nou, dan ben je al aangenomen.
4: Ja,
6: hoor. Dan mis je wel een dol.
5: Ja. Ja, nou, maar ik mis jullie ook. Weet je, het is toch jarenlang de gewoonte geweest, hè? En ineens valt er dan een gat in je agenda. En je gaat je collega's missen, het sfeertje. Want het sfeertje vond ik hier altijd reuze gezellig. Ja, hè?
2: De huiskamer, hè, lijkt het wel.
5: Ja, echt. En dat ga je dan toch missen. Plus dat je dan denkt van, leren, ik ga oud worden.
2: Ik hoop steeds voor je.
5: Ja, ja, nee, maar weet je, je gaat ineens begrijpen hoe dat gaat met ouder worden. Dat je wereldje steeds kleiner gaat worden. Om welke reden dan ook. Mm-hmm. En dat vond ik wel een hele vervelende gewaarwording. En ik hoop echt, want ik krijg altijd nog wel jullie nieuwsbrief. Dus ik volg alles nog steeds
2: op de voet. Je blijft onderdeel van.
0: Ja.
2: Tuurlijk.
5: Dus, ja.
0: En wat doe jij hier eigenlijk, Frank?
2: Veel.
5: Ja, vertel.
2: Dat is in de loop van de jaar zo goed. Nee, ik maak popcircuit, lijstenbrei. En ik doe de zaterdagochtend mix.
0: En de woensdag eindeloos.
2: En op woensdag doe ik. Maar dat komt omdat er twee collega's uit Velsen noodgedwongen moesten stoppen. Ja. Vanwege de overgang naar Beverwijk. Zodra daar weer iemand voor gevonden is, dan treed ik met alle plezier ook weer terug.
0: Oké. Okay.
5: En op de vrijdag doe je toch ook altijd met Ruud samen?
2: Ja, maar dan is Ruud de baas, hè? Daar heb ik niks te vertellen.
0: Nee.
5: Maar je doet het wel?
2: Ja, ik doe het wel.
0: Ja, hij doet het wel.
2: Gaan we nu toch naar Dick?
0: Ja, gaan we naar Dick?
3: Dick die doet voorgrondmuziek op woensdagavond.
2: Ja, wat is dat? Leg dat eens uit. Wat voorgrondmuziek?
3: Ja, die naam heb ik gekozen omdat het dus geen achtergrondmuziek is. Je moet er echt naar luisteren. Wat mij betreft raad ik aan om je koptelefoon op te doen. Omdat ik muziek draai die je eigenlijk niet hoort op de Nederlandse radio over het algemeen. Nou, ik draai namelijk wereldmuziek. En dan niet zozeer alleen Zuid-Amerikaans, Afrikaans en Midden-Oosten. Maar eigenlijk van landen, je kunt het zo gek niet bedenken. Dus als ik een artiest uit Finland of uit Estland of uit India tegenkom. En waarvan ik denk, nou, dit vind ik leuk. Er zit een verhaal ook achter. Ik probeer ook dat natuurlijk toe te lichten. Anders denken mensen, waar zit ik naar te luisteren? Maar als je dan weet wat je hoort, dan kun je ook je oren daarvoor openzetten en denken van, gut, ja, interessant. En dat doe ik omdat we in de Eimond natuurlijk heel veel culturen hebben. En we moeten met elkaar samenleven. Dus het is een programma wat zoekt naar verbinding. En ik probeer met enige regelmaat in het eerste uur iemand als gast te hebben. Die elders geboren is, maar nu in de Eimond woont.
5: Ja.
3: En die interview ik dan over hoe ben je hier terechtgekomen. Wat is je land van herkomst?
5: Mooi.
3: Wat kun je erover vertellen? Wat is jouw muziek? De muziek van dat land? Nou, dat soort dingen. Ja, er gaat heel veel voorbereidingstijd in zitten. Maar ik krijg er ook heel veel energie van. Morgenavond dus weer tussen 8 en 10. En dat is dan de 150ste aflevering. Ik ben in februari 23 begonnen. En dus alweer 150 afleveringen verder.
2: Mooi.
0: Koffie met gebak, morgenavond.
5: Mooi.
2: We hebben nu koffie met cake
0: vanwege het afscheid. Maar morgen
2: even. Theo Doesburg.
0: Theo Doesburg.
4: Ik ga even achter mijn oren krabben nu.
0: Ja, een beetje snel krabben, want de tijd schiet op.
4: Ik presenteer samen met bekend van radio en televisie Frank Koning.
2: Radio en WW.
0: Ja, radio
4: De ochtendmix op zaterdagochtend van 10 tot 12. En we hebben een tijdje samengewerkt met Chris en Marlene. Die waren van Seaport, die hebben nu een eigen programma, Soul Food. En ik vind het leuk en ik vind het een eer om voor deze zender te mogen werken.
0: Nou,
4: en ik hoop in de toekomst, dat is een wens van me, om ooit nog eens een keer een eigen programma te maken. Dus wie weet.
0: Nou, je had het over Soul.

0: dat is te horen natuurlijk, want Autosweding schreef dit werkje voor hem. En hij had er in 67 een grote hit mee.
1: Ja.
0: En dat is wel leuk om te horen. We gaan straks, want het einde nadert, zal ik maar zeggen.
2: Tijd gaat snel.
0: Ja, tijd gaat snel. Dus ik gooi gelijk het volgende nummer erin. Want anders kom ik er niet meer naartoe. Deze had jij gekozen, Pim. Dus dat is ook een leuke. Wat was het ook weer? 71. Oh ja. Nou, hier komt-ie.

0: De Hoe was dat, met een leuke single van deze gasten. En dat nummer, dat was getiteld Happy Jack. En ja, de studio zit intussen lekker vol met mensen. Het is vreselijk gezellig hier. En het is zo jammer dat we nog maar 10 minuten hier nog maar zijn. En dan is het echt afgelopen en gaat dit gebouw dicht. En gaan wij met z'n allen naar onze prachtige nieuwe studio aan de Handelskade in Beverwijk. Boven het gebouw van een fietsenwinkel. En dat is leuk, dan kun je tenminste ook op de fiets komen.
1: Ja. En dat is ook de voornaam van een bier, hè?
0: Ja, ja, dat klopt. Ja. Ik ga...
1: proberen wij het helemaal te omzeilen.
0: Ja,
2: ja.
0: Ja.
2: Ja, ook ja. Dat.
0: Heerlijk. Lekker bier.
1: Nee, ja. Vies hoofdpijnbier.
0: Ja, hoofdpijnbier. Goed, nummer 7.
2: Maar ik vond van de tap altijd beter te drinken. In België al dan. Van de tap. Wel goed te drinken uit een flesje.
1: Altijd voor de tap.
0: Ja. Nummer 67. En werd gekozen door een van onze gasten. En dat is ontzettend leuk. Want dat is een hele speciale.
1: Oh, ontzettend.
0: Harry. Nou, koffie. Wat wou ik nou zeggen? Ja, nummer 67 is een hele speciale, hoor. Ja, dat is deze.

0: erg experimenteel voor in de jaren 60, dames en heren. Pink Floyd, later zijn ze wat geolieder muziek gaan maken, zullen we maar zeggen. Maar dit was wel heel vrij, met Syd Barrett nog.
1: Ja, die was een end van de aarde ontstegen, hoor.
0: Ja, ja hier nog niet.
2: Nou, niet hoor, de muziek.
3: Maar hij was ook wel een beetje het creatieve brein van Pink Floyd.
0: Toen wel, ja.
2: Ja.
0: Later werd dat Roger Waters
1: Maar het was elke keer weer de vraag of hij kwam.
0: Ja.
1: Ook met optredens. Ja. En als hij dan kwam, dus net als die Shane Gowan.
0: Ja.
1: Shane McGowan van de Pogues.
0: Ja.
1: Als hij kwam, dan en of hij dan wel kon staan. Ja.
0: Of hij überhaupt kon zingen.
2: Wow. We hebben er hier in Nederland ook eentje gehad, hè? Dat was ook zo.
1: De heer Habrood.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, dat heb ik persoonlijk. Nee, dat kan ik wel heel even snel vertellen.
2: Nee, dat
0: doet niet ook, want daar hebben we geen tijd meer voor. Want we moeten zo afsluiten en ik heb nog één nummertje. Oh nee, nummer. Sorry, neemt u mij niet kwalijk.
2: Niet hier, Jansen.
0: Ik heb nog één nummer voor u en dat is gekozen. Dat was nummer 72. En dat is een leuke. Dat is deze.

0: Ja.
1: Zij vinden het oké.
0: Ja, ze vinden het oké. Maar ik moet hem afbreken, want we gaan nu officieel afscheid nemen van deze studio. Het is gebeurd. We gaan verhuizen na ongeveer 30 jaar dat we hier aan de Spanenstraat gezeten hebben. Dit is toch een beetje afscheid nemen. Het doet toch een beetje pijn. Dat je gewoon dit leuke, af en toe bloedhete en soms steenkoude hok. af en toe gewoon dat allemaal weggaat. Ik dank jullie.
2: Mochten we vanwege de stookkosten, mochten we niet stoken.
1: Ja,
2: dan zaten we echt met
1: de
0: ijsbeugels. Goed, ik ga jullie allemaal, jullie die er zijn, allemaal hartelijk danken.
3: Ja.
0: Voor de gezelligheid.
1: Ja, jij ook, Ruud.
3: Ja, zeker.
0: Dat is gewoon fijn dat jullie er allemaal zijn waren.
2: Zijn.
0: En zijn. En wat die meer zei. Ja.
4: Is er ergo op de halkade?
0: Hè?
4: De ergo werkt goed op de halkade.
0: Op de halkade werkt hij wel?
4: Ja, uitstekend.
0: Dat is waar,
4: ze doen, ja.
0: Dat is dan fijn dat die daar wel werkt. Want,
2: alles zo, hè?
0: Ja,
2: Ruud, jij hebt een lied geschreven.
4: Gooi het eruit, Ruud.
1: Ja.
4: Emotie nu, alles.
0: We gooien het eruit. Hij moet alleen even snel laden. Dat moet hij nog even doen. Dat had ik gedaan, dacht ik, maar dat ging niet goed. We gaan afscheid nemen van u. Dank voor het luisteren allemaal. En wat iets meer zei. En tot eventueel een volgende keer. Dan zijn we er dus gewoon vanuit de handelskade. Dus
1: ja.
0: Goodbye. Zakdoeken bij de deur.

Beverwijk vormen wij nu samen één team. Een hechte drie-eenheid. Aan de handelskade zijn we nu gevestigd. En we gaan verder

0: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het OM eist 2 maanden cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed. Ze werd 6 jaar geleden op de dijk tussen Marken en Volendam langs de weg gevonden. De man had eerder al toegegeven dat hij over iets heen was gereden, maar dat hij niet wist wat het was en vervolgens was doorgereden. Voor de aanrijding en het doorrijden eist het OM nu een celstraf van 2 maanden. De bestuurder kreeg van het OM aanvankelijk een boete en daarop werd besloten de ouders van Tamar naar de rechter te stappen om alsnog een rechtszaak af te dwingen. Zorginstellingen als verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft het tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Daardoor mogen freelancers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. Veel ZZP'ers besloten vervolgens de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Het ging om zo'n 3000 medewerkers. Vooral in de gehandicaptenzorg is dat volgens BDO een groot probleem. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het auto-ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, zegt het RIVM. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Binnenkort ruis op je radio.
4: Klopt.
3: Met de komst van Eimond 360.
4: De nieuwe streekomroep van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
3: Luister je voortaan via 105.4 of 107.8 FM.
4: Of je kiest voor kraakhelder geluid via DAB Plus op kanaal 9A.
3: Dus maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
4: check Eimond360.nl.
5: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: 예.
1: 아, 잠깐만, 제 눈에 왜 있어,
0: 알러기야.

0: afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: pakje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden, maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna 1/3 van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen daarvoor een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaar staat. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 3.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan, concludeert de Gezondheidsraad. De SGP en NSC maakten zich zorgen over de mentale en fysieke effecten van die zorg. Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Over de lange termijn effecten zijn te weinig gegevens beschikbaar. Wel benadrukt de Raad dat dit soort behandelingen in Nederland pas wordt ingezet na jaren onderzoek en gesprekken met ouders en deskundigen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een vrouw in haar cel. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Ook mag de man 5 jaar niet als cipier werken. De rechtbank rekent de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Telers, vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden, gaan geregeld de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat 1/3 van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of boete. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon. In het binnenland wat stapelwolken en overwegend droog. En het wordt morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: En je hoort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Eimond 360.

0: Goedemorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Kijk je op lubberswonen.nl.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid stond ertoe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De regel werd niet officieel door het kabinet aangekondigd, maar werd wel genoemd in instructies aan het personeel door de branchevereniging van verpleeghuizen. De instructie om verpleeghuisbewoners binnen te houden bleef ruim 2 maanden bestaan. Juristen reageerden kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot, dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn verijdeld. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis en ging vanmiddag verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan Joao Fonseca. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: Zandvoort. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Door Al Negens met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor de zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. De site van de NS was de eerste dagen slecht bereikbaar door de grote belangstelling. Volgens NS hebben de mensen met het dalurenabonnement in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd. Het speciale zomertarief geldt nog tot september. Het weer vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag veel zon, in het binnenland wel wat stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van Eimond 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Het allerbeste uit vijf decennia populaire muziek. Welkom.

Dave Stewart en de Spiritual Cowboys openden de platenkast. Dit heette Jack Talking. Lekker nummer is dit. Ik ben een zomermens, zoals sommigen misschien wel weten. En ik ben een nachtmens. Nou, dat betekent dus dat ik het meest van warme zomernacht hou. En volgens mij handelt het volgende nummer daarover. Uit 1976, Starbuck en Moonlight Feels Right.

Wat vond ik het cool op de middelbare school dat we muziek van de Beatles kregen om instrumenten te verklaren. Want was het niet een fagot die ze speelden? Ik bedoel, popmuziek in een fagot. Helemaal geweldig. Moet je nu mee komen? Ja, een enkeling. Maar het was zeldzaam. Heel veel elektronica en zo tegenwoordig. Maar ja, is ook wel, kan ook leuk zijn.

0: kunt het je bijna niet voorstellen. Maar dit komt uit 1973. De man is ook niet meer. The late great
1: Barry White.
0: And I'm gonna love you just a little bit more. Oh, Barry. Leuk is, het komt van mijn zelfgemaakte cd. Naughty Songs. Goh, wat waren ze origineel in Songpop. Ineens kwamen ze met een lijstje Naughty Songs. Die oh, zeker naar de platenkast geluisterd. En wie hebben we hier? Set Up. Every Way That

Eimond 360. Een kijkje in het plakboek van de popmuziek. Dit is de Platenkast.

Dat was Captain Sensible. Die had twee hitjes. Waarvan één What was. En die andere Happy Talking. Oh, sorry, ik kreeg net een lekker koekje van meneer Sterkensans. Ja, dan moet je ook niet gaan eten als een plaat afloopt. Of CD, MP3. Ja, geef het een naam. En dan nu, uit de 2000s. Diggy Dex en Eva de Roveren. Wat een leuke combinatie. Diggy Dex dacht dat nummer van Eva.

Shame on Me. Ik kende dit pas van Jay-Z. Nooit geweten dat het uit de musical kwam. Oh, je bent nooit te oud om te leren. Ik zou me zelfs afvragen, hè. Zou Jay-Z niet een voorbeeld gehad hebben aan de volgende artiest? En over wie heeft het dan? Nou, over Johnny Guitar Watson. En die kon een meme potje funk spelen in zijn dagen. Bijvoorbeeld in de jaren 70. Heeft hij een dikke hard hit gehad met dit nummer, Real Malafoya. Maar hij was er al sinds 1957. Toen bracht hij al nummers uit. Ja, die gelooft het niet, maar het is echt waar.

die Mike Posner, zou die een laag zelfbeeld hebben? Cooler than me. Joh, beauty is in the eye of the beholder. Toch, dan nu een beetje eigenaardig nummer, want de titel zit er eigenlijk nauwelijks of helemaal niet in. Maar wel een dikke hit uit de 80's. En oh, meneer Sterkersand, dat de koffie klaar is en dat het uur om is. Dit is Torch, Soft Cell.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. Pro zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
5: Ik zat met mij op de balie, zat op. En dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dus klaar.
6: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
5: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus voor zorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sneakte.
4: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
7: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet één of twee gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
4: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Overwegend droog, dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
9: Binnenkort ruis op je radio.
10: Klopt.
9: Met de komst van Eimond 360.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
4: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro in de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat we ook in hun plannen verankeren.
3: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville, die op hun Instagram-accounts hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
5: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in the excess of about 150 people.
3: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Wel overwegend droog. En dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: altijd overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Amerikaanse firma Transceptor Technology. Приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorald Negens met het NOS-journaal. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond en hij pleit voor een brede aanpak.
3: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel, veel zwaarder opgetreden worden.
2: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
4: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lekker en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
5: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
6: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
7: Wordt een lange reis?
6: Ja, een paar uurtjes erbij.
2: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog, en dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
9: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Kijk je op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met de steun van Pro tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van Pro.
5: Wij hebben wel gezegd als Pro, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
4: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
6: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarief. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
4: De organisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg. Koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag opnieuw zonnig en droog, graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS-journaal.
7: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
8: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
9: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
10: Binnenkort ruis op je radio.
11: Klopt.
10: Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Let's go, girls.

maar het land van Anne Faber en Michael P. Het land van Nicky Verstappen en Jos B. Kom uit het land van thuis bezorgd zonder te bellen. Van jezelf in de Achterhoek sushi kunt bestellen. Kom uit het land waar Air Max nog steeds in de mode zijn. Waar je Insta-foto's filtert voor de schone schijn. Kom uit het land.

0: kijken hoe de winst door Max gereden wordt. Het land dat meestal goed presteert op het WK. Het land dat vaak de beste was, maar dan op één na. Kom uit het land van Lange Frans. Airbnb mijn huis en dan lekker op vakantie.
1: Kom uit het land waar ik in 2009 mezelf verloren ben. En waar ik 10 jaar later als herboren ben. Het land dat meedeed aan de oorlog in Irak. En met de kennis van nu is dat een grote grap. Het land dat met zijn voice in de hele wereld scoort. Waar een blaadje op het spoor de dienstregeling verstoort. Het land van de klassieker zonder uitpubliek. Het land dat eindelijk weer indruk maakte in de Champions League. Het land van Johan Cruijff en zijn arena.

0: nog steeds heerlijk. Eerlijk.
1: Oh. Kom uit het land waar je doorheen scheurt in 3 uurtjes. Met nieuwe straattaal elke 10 minuutjes.

0: soms ook niet meer mag. Het land dat blauwe kan en lach als op Koningsdag. Samen na verlies, dit land heeft veel gezien. Geen tranen meer over naar MH17. Nederland, klein maar altijd plek genoeg. Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Nederland,
1: Nederland,
0: Nederland. Kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter.
1: Schuif lekker aan om bij de buren te gaan eten.
0: En treitervlogger is een schitterend woord.
1: Geen referendum meer, dus je stem wordt gesmoord.
0: Ik deel mijn land met expats en vluchtelingen.
1: Waar ligt de grens voor een mens die zijn geluk wil vinden?
0: Het land waar we er samen altijd wel uitkomen.
1: Waar we fouten.

0: straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laatste doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: voor Velzen, Menterwolde, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer. Een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

not like a man.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot de veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: too long, it wasn't big. And I laughed at her and she got mad. The first day that she planted it was just...
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie waar de partij toen in zat opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fashir in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden.